0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen, en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

bekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Igor gaat maar wezen, nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh, wat zijn wij heden blij. Mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar...

mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geïnterduced. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je zit er veel dit jaar.

0: basgitaar, klapsigaar. Flink gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd!
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Na een succesvolle pilot in Bergen reist het creatieve programma Boetseren Muziek door naar Egmond aan Zee. Op 29 oktober kunnen maximaal 17 deelnemers gratis aan de slag met klei en muziek bij Post aan Zee. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 oktober van 1 uur 's middags tot 3:30. Op het adres Voorstraat 82A in Egmond aan Zee. Aanmelden kan via www.actievindbergen.nl. Er is ruimte voor maximaal 17 deelnemers.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartjemeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
2: Alleen met uw steun kan het Bartjemeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartjemeusfonds.nl.
3: Wakey, wakey!
4: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
5: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
6: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
7: Oeh, oeh, oeh, oeh.
8: Kees, ben je daar?
9: Ja? Ja?
4: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
10: Hallo.
4: Redactie@rtv80.nl.
6: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
4: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio.
6: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Omwonenden van de Turfmarktbrug in Alkmaar zijn verbaasd dat lawaaiig onderhoud juist 's avonds en 's nachts wordt uitgevoerd. De brug wordt vanaf maandagavond onder meer gereinigd en gestraald. Er is een ontheffing verleend om 's avonds en 's nachts lawaai te maken. Volgens Stadswerk 072 is daarvoor gekozen voor de bereikbaarheid overdag van de Schelphoekbuurt. Het meest lawaaiige werk stopt uiterlijk om 11 uur 's avonds. 's Nachts wordt er dan alleen geschilderd. Een proefproject waarbij gas werd gewonnen uit rioolslip bij SCW Systems in Alkmaar is stopgezet. Dat hebben de samenwerkende organisaties achter het onderzoek bekendgemaakt. Hoewel het technisch mogelijk is gebleken om brandstof te winnen uit het rioolslip, is het in de praktijk lastig te realiseren. Het proces leidt tot veel extra kosten. Daarom is er nu een punt achter het Alkmaarse experiment gezet. Het project liep sinds 2023. Atletiekvereniging Hilas wil graag verhuizen. Maar het Alkmaarse college ziet dat niet zitten. Verhuizing kost zeker 8 miljoen euro. Terwijl onderzoek uitwijst dat Hilas nog door kan groeien aan de Havingastraat. Wanneer de club renovatie en opwaardering kan verwachten, is nog niet duidelijk. Hilas mag nu geen officiële wedstrijden organiseren vanwege gebreken. De atletiekclub en de gemeente gaan in gesprek over de toekomst. Langs de Westdijk in Zuid-Schermer zijn zondag 4 big bags met mogelijk asbesthoudend afval gevonden. Op de big bag staat in ieder geval dat er asbestmaterialen in zitten. De vondst werd in de buurt van het pontje van Akersloot gedaan. De omgevingsdienst is ingeschakeld om het afval te onderzoeken en af te voeren. Wie de big bags heeft neergezet en of er gevaar was voor de gezondheid is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Historisch Museum Het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitz tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.

kunstenaars exposeren in Galerie de Kapberg. Hun uiteenlopende disciplines, van sculptuur en sieraden tot schilderkunst en gemengde techniek, komen samen in een expositie waarin vorm, materiaal, herinnering en experiment centraal staat.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
5: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
4: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
6: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
4: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 6 kilometer file tussen Uitgeest en Knoopend Velzen. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En 247 Hoorn richting Amsterdam tussen Edam en Monnikendam 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Galerie De Vloeiende Beweging in Bergen toont werk van de 24-jarige Madeleine Banks, een Nederlands-Nieuw-Zeelandse kunstenares die opgroeide in de regio Alkmaar. Haar schilderijen zijn te zien tot eind december en ook tijdens de Kunsttiendaagse.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Akersloot en Knoopend Velsen 6 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A10 Koenplein richting Knoopend Amstel. Tussen Zeeburg en Afrit Watergraafsmeer 2 kilometer file. Op de A27 Almere richting Gorinchem 6 kilometer file tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweerd. Door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Omwonenden van de Turfmarktbrug in Alkmaar zijn verbaasd dat lawaaiig onderhoud juist 's avonds en 's nachts wordt uitgevoerd. De brug wordt vanaf maandagavond onder meer gereinigd en gestraald. Er is een ontheffing verleend om 's avonds en 's nachts lawaai te maken. Volgens Stadswerk 072 is daarvoor gekozen voor de bereikbaarheid overdag van de Schelphoekbuurt. Het meest lawaaiige werk stopt uiterlijk om 11 uur 's avonds. 'S Nachts wordt er dan alleen geschilderd. Een 39-jarige vrouw uit Rotterdam wordt mogelijk vrijgelaten uit haar voorarrest. Ze wordt verdacht van een poging tot brandstichting bij Jeugd en Gezin aan de Winkelwaard in Alkmaar in januari. Ook zou ze de nieuwe vriendin van haar ex-vriend uit Heerhugowaard ernstig hebben bedreigd. De reclassering ziet nog mogelijkheden voor begeleiding. Onder meer met een enkelband, behandeling en een verbod om in Noord-Holland te komen. De rechtbank beslist dinsdag of de vrouw vrijkomt. Verkeersdeskundigen maken zich grote zorgen om het viaduct in de A9 bij Uitgeest. Dat komt naar voren uit onderzoek van Follow the Money. Het viaduct uit 1957 is gebouwd met spanstaal. Door een slijtageproces dat verbrossing heet, kan deze constructie knappen. Extra gevaarlijk is dat het moeilijk is om te voorspellen of en wanneer dat gebeurt. Vorig jaar drong het ministerie al aan op de snelle vervanging van dit en 15 andere viaducten. Aan de Gibbon in Heerhugowaard is zondag een man met zijn scootmobiel in het water beland. Omstanders konden hem weer op het droge krijgen. De brandweer was met een duikteam uitgerukt, maar de duikers waren bij aankomst niet meer nodig. Het slachtoffer is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. De scooter is op de kant gezet, maar of die nog zal rijden is niet duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het Sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A10 door een ongeluk. Een ongeluk met meerdere voertuigen, waaronder een motor, tussen Landsmeer en afrit Watergraafsmeer richting Knoop de Amstel. Een half uur vertraging, er is maar één rijstrook open. Een omrijden, dat gaat natuurlijk via de Koentunnel, via Ring West. En het gaat nog wel een tijdje duren. Daardoor op de A1 file, Amersfoort richting Amsterdam, 5 kilometer tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer. Het verkeer wordt omgeleid via de A9 en de A2 naar Amsterdam. Door een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam, een 10 minuten vertraging bij Knoop de Nieuwe Meer. Er staat verder nog een file op de N200 Zandvoort Amsterdam tussen de N208 en Rotterpolderplein, 3 kilometer. Vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 11 kilometer file tussen Naarden en Knoopend Diemen. Een half uur vertraging. Een half uur vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer. Het komt door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Utrecht. Omrijden via de A9 en de A2. Staat op de A8 Zaanstad Amsterdam. Een kwartier vertraging tussen Zaanstad, Assen, Delft en Knoopend Koenplein. Op de A10 Koenplein richting Amstel, waar het ongeluk gebeurde. 7 kilometer file. Bij knooppunt Watergraafsmeer een kwartier vertraging. Op de N200 Zandvoort richting Amsterdam een kwartier vertraging bij knooppunt Rotterpolderplein. En een kwartier op de N201 Hilversum Uithoorn tussen afrit Neder-Oostenberg en Loenersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht.

Het project liep sinds 2023. Alkmaarse hulpdiensten zijn maandag uitgerukt nadat iemand meldde dat er een helm in het water langs de Zandersweg lag. Een duikteam van de brandweer vond een scooter op de bodem van de sloot langs het fietspad. Maar er lag niemand in het water. De scooter was volgens de politie gestolen en gedumpt. De politie probeert de eigenaar van de scooter te achterhalen. Schoten klonken zondagavond laat in de Cataloniëstraat in Alkmaar. De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. Volgens getuigen reden twee mensen weg op een fatbike. De politie rukte grootschalig uit en vond bij aankomst twee kogelgaten in de ruiten van de getroffen woning. Op straat lagen meerdere kogels en lege hulzen. De politie verhoorde twee getuigen en doet grootschalig onderzoek in de omgeving. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Stadsagenda.
1: Tussen Bergen en Schorrol aan de voet van de Duin ligt Galerie Klein Zwitserland. Een verrassende plek waar je ongedwongen van de ene kunstkamer naar de andere dwaalt. In het voormalige verzorgingshuis zijn zo'n 30 kamers ingericht als eigen expositieruimte. Elk met een eigen sfeer en invulling. Dat zorgt voor een afwisselende route vol verwondering, waar je met gemak een uur langer rondkijkt.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
2: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
1: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
3: You can defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me, than he that's in the world. The sun will shine again.
1: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Blaricum en Knoopend Water en Graafsmeer, staat het helemaal stil. Door olie op de weg, een uur vertraging in 18 kilometer file. Omrijden via de A9 en de A2. 10 minuten vertraging op de A4 Den Haag Amsterdam, tussen Knoopend Hoek en de Nieuwe Meer, 9 kilometer file. Een kwartier op de A9 Alkmaar Amstelveen, tussen Akersloot en Knoopend Rotterpolderplein. Een kwartier op de A27 Almere Gorkum, tussen Hilversum en Knoopend Lunetten, 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen-Noord 15 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Op de A9 ook maar richting Amstelveen nog 10 minuten vertraging tussen Akersloot en Knoop het Velzen. A10 Koenplein richting Amstel bij Watergraafsmeer 7 kilometer file. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Lunette

Drie oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over hoe de chaos kon ontstaan en hoe de gemeente herhaling voorkomt. Een proefproject waarbij gas werd gewonnen uit rioolslip bij SCW Systems in Alkmaar is stopgezet. Dat hebben de samenwerkende organisaties achter het onderzoek bekendgemaakt. Hoewel het technisch mogelijk is gebleken om brandstof te winnen uit het rioolslip, is het in de praktijk lastig te realiseren. Het proces leidt tot veel extra kosten. Daarom is er nu een punt achter het Alkmaarse experiment gezet. Het project liep sinds 2023. Atletiekvereniging Hilas wil graag verhuizen, maar het Alkmaarse college ziet dat niet zitten. Verhuizing kost zeker 8 miljoen euro, terwijl onderzoek uitwijst dat Hilas nog door kan groeien aan de Havingastraat. Wanneer de club renovatie en opwaardering kan verwachten, is nog niet duidelijk. Hilas mag nu geen officiële wedstrijden organiseren vanwege gebreken. De atletiekclub en de gemeente gaan in gesprek over de toekomst. Langs de Westdijk in Zuid-Schermer zijn zondag 4 big bags met mogelijk asbesthoudend afval gevonden. Op de big bag staat in ieder geval dat er asbestmaterialen in zitten. De vondst werd in de buurt van het pontje van Akersloot gedaan. De omgevingsdienst is ingeschakeld om het afval te onderzoeken en af te voeren. Wie de big bags heeft neergezet en of er gevaar was voor de gezondheid is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen, waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden, 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen, die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Biljartvereniging Bello bestaat 80 jaar. De vereniging, onderdeel van biljartcombinatie De Beek, viert het jubileum, maar kijkt ook vooruit. Door vergrijzing loopt het ledental terug en nieuwe leden zijn hard nodig. Meer informatie staat op www.biljartcombinatiedebeek.nl.
2: Hits aan de lopende band.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat 4 kilometer file op de A9 Diemen richting Alkmaar bij Amstelveen Stadshart door een kapotte auto 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het team van Alkmaar Store VVV heeft de Rosemond trofee ontvangen voor zijn belangrijke rol bij de Alkmaarse kaasmarkt. De medewerkers regelen achter de schermen onder meer de kaasmeisjesgroepen en het weegedeelte. Ook springen ze bij als er tijdens de markt onverwacht iets misgaat. De prijs kwam voor het team als een verrassing. De trofee is vernoemd naar oud-burgemeester Kees Rosemond. De Alkmaarse gemeenteraad blijft verdeeld over het weren van supporters van Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ op 15 oktober. Verschillende partijen vroegen zich tijdens een

Verkeersdeskundigen maken zich grote zorgen om het viaduct in de A9 bij Uitgeest. Dat komt naar voren uit onderzoek van Follow the Money. Het viaduct uit 1957 is gebouwd met spanstaal. Door een slijtageproces dat verbrossing heet, kan deze constructie knappen. Extra gevaarlijk is dat het moeilijk is om te voorspellen of en wanneer dat gebeurt. Vorig jaar drong het ministerie al aan op de snelle vervanging van dit en 15 andere viaducten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Insecten en inheemse planten krijgen tijdens de kunsttiendaagse een stem in het Parnassiapark in Bergen aan Zee. De Egmondse Nathalie Wijker richt IVN Gebouw 10 dagen lang in als haar duimmuseum, waar ze haar papieren werkelijkheid van planten en insecten toont. Daarmee wil ze niet alleen laten zien hoe mooi de wereld is, maar ook een boodschap meegeven. Koester die, want we zijn echt volledig afhankelijk van.

0: @velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hoe prettig en veilig is het om te lopen in de gemeente Bergen? Doe mee aan de Nederlandse Voetgangersmonitor en deel uw ervaringen. U kunt de vragenlijst invullen van 31 augustus tot en met 25 oktober 2026. De Nederlandse Voetgangersmonitor onderzoekt hoe mensen in Nederland lopen en wandelen. De vragenlijst gaat onder meer over de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en onderhoud en over waar lopen prettig is en waar het beter kan. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Onder de deelnemers worden door de organisatie 5 bol.com-bonnen van €100 verloot. Deel uw ervaring en vul de vragenlijst in via de Nederlandse Voetgangersmonitor.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. LHBTIQA. Plus inwoners in Noord-Holland-Noord zijn vaker open over wie ze zijn, maar voelen zich ook vaker onveilig. Dat blijkt uit de nieuwe GGD-peiling in opdracht van onder meer Alkmaar en Dijk en Waard. 65% voelt zich soms tot heel regelmatig onveilig op straat en 29% kreeg te maken met discriminatie. Ook het welzijn blijft een punt van zorg, vooral onder jongeren. Voor Alkmaar en Dijk en Waard zijn geen aparte cijfers bekend. Omwonenden van de Turfmarktbrug in Alkmaar zijn verbaasd dat lawaaiig onderhoud juist 's avonds en 's nachts wordt uitgevoerd. De brug wordt vanaf maandagavond onder meer gereinigd en gestraald. Er is een ontheffing verleend om 's avonds en 's nachts lawaai te maken. Volgens Stadswerk 072 is daarvoor gekozen voor de bereikbaarheid overdag van de Schelphoekbuurt. Het meest lawaaiige werk stopt uiterlijk om 11 uur 's avonds. 'S Nachts wordt er dan alleen geschilderd. Het Castricumse College betreurt hoe 9 statushouders uit Limmen vorige week zijn behandeld. Zij moesten hun tijdelijke woningen aan de Oosterzijweg in Limmen verlaten en hoorden pas op het laatste moment waar ze terecht konden. Wethouder Judith Schram noemt dat spijtig en naar. 3 oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over hoe de chaos kon ontstaan en hoe de gemeente herhaling voorkomt. Atletiekvereniging Hilas wil graag verhuizen, maar het Alkmaarse college ziet dat niet zitten. Verhuizing kost zeker 8 miljoen euro, terwijl onderzoek uitwijst dat Hilas nog door kan groeien aan de Havingastraat. Wanneer de club renovatie en opwaardering kan verwachten, is nog niet duidelijk. Hilas mag nu geen officiële wedstrijden organiseren vanwege gebreken. De atletiekclub en de gemeente gaan in gesprek over de toekomst. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Tegels die u uit uw tuin verwijdert en vervangt door groen, halen we gratis aan huis op met de tegeltaxi. Door tegels te vervangen voor groen zorgen we ervoor dat regenwater beter in de grond zakt. Dat voorkomt wateroverlast bij heftige buien. Ook blijft het koeler op warme dagen en wordt onze gemeente een fijnere plek om te leven voor mens en dier. U kunt zich tot 19 oktober tot 12 uur aanmelden. U kunt uw Big Bag ophalen op 28 of 29 oktober. De tegeltaxi komt langs op een moment vanaf 11 november 2026.

je werkdag in vliegende vaart. Met hits aan de lopende band.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beijerland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Joost en Duinstreek.
1: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
2: En allemaal mee eten.
1: Presentatie Juriaan Kniezen.
3: Ik geloof dat ik al een begin heb.
4: Oh ja? Hoe is dat dan?
3: Zo. Pom, pom, pom.
4: Uitstekend, Ongeboerel. Zo begint alle goede muziek. Zullen we dat begin maar eens even samen zingen?
3: Nou ja, dat is goed, ja. Daar gaat hij dan. 1,

Goedemiddag allemaal, welkom bij 80 aan tafel. Dat was de eerste krasse knar die we vandaag tegenkomen. 92 jaar is die en hij is nog altijd goed fit en hij zingt nog Pat Boone. Why, baby, why? En dit zijn de Bengals, The Eternal

Eternal Flame bij 80 aan tafel. Ah, ik heb ook weer van die heerlijke croissantjes in mijn koffer zitten, hoor jongens. En die ga ik straks eens even lekker verorberen. We gaan luisteren naar Boney M. En ik zat er net een beetje te denken. The Rivers of Babylon is een tekst die nou vrijwel letterlijk uit de Bijbel is overgeschreven. En ik vraag me nou net af, mag dat nou zomaar? Berust er op de Bijbel geen copyright? Ik kan het me nauwelijks voorstellen.

geïnterpreteerd door Frank Varian. En dat was Boney M. En de sprookjes dat de dames niet zelf zouden zingen op de opnames die op de plaats zijn uitgebracht, is helemaal niet waar. Alleen de stem van Bobby werd zo nu en dan vervangen door de stem van Frank Varian zelf. We gaan het nachtleven in.

De weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Wolken en zon wisselen elkaar af. De maximumtemperatuur is 20 graden. Er staat weinig wind en er is 's middags hier en daar kans op nog een drup regen, maar heel erg veel stelt dat niet voor.

heette ze nog gewoon de Seekers. En later in vernieuwde samenstelling, u raadt het nooit, zijn ze de New Seekers geworden. Dit was een melodie trouwens die thuis hoort in die hele lange rij van muziek die gebruikt is voor jingles en commercials. In dit geval is het geloof ik wel beide, waarom zijn het jingletjes met dit muziek gemaakt. Maar het was een melodie die ook gebruikt werd voor een frisdrank reclame, als ik me wel herinner. This is

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. LHBTIQ-inwoners in Noord-Holland-Noord zijn vaker open over wie ze zijn, maar voelen zich ook vaker onveilig. Dat blijkt uit een nieuwe GGD-peiling in opdracht van onder meer Alkmaar en Dijk en Waard. 65% voelt zich soms tot heel regelmatig onveilig op straat en 29% kreeg te maken met discriminatie. Ook het welzijn blijft een punt van zorg, vooral onder jongeren. Voor Alkmaar en Dijk en Waard zijn geen aparte cijfers bekend. Omwonenden van de Turfmarktbrug in Alkmaar zijn verbaasd dat lawaaiig onderhoud juist 's avonds en 's nachts wordt uitgevoerd. De brug wordt vanaf maandagavond onder meer gereinigd en gestraald. Er is een ontheffing verleend om 's avonds en 's nachts lawaai te maken. Volgens Stadswerk 072 is daarvoor gekozen voor de bereikbaarheid overdag van de Schelphoekbuurt. Het meest lawaaiige werk stopt uiterlijk om 11 uur 's avonds. 's Nachts wordt er dan alleen geschilderd. Een proefproject waarbij gas werd gewonnen uit rioolslip bij SCW Systems in Alkmaar is stopgezet. Dat hebben de samenwerkende organisaties achter het onderzoek bekendgemaakt. Hoewel het technisch mogelijk is gebleken om brandstof te winnen uit het rioolslip, is het in de praktijk lastig te realiseren. Het proces leidt tot veel extra kosten. Daarom is er nu een punt achter het Alkmaarse experiment gezet. Het project liep sinds 2023. Alkmaarse hulpdiensten zijn maandag uitgerukt nadat iemand meldde dat er een helm in het water langs de Zandersweg lag. Een duikteam van de brandweer vond een scooter op de bodem van de sloot langs het fietspad, maar er lag niemand in het water. De scooter was volgens de politie gestolen en gedumpt. De politie probeert de eigenaar van de scooter te achterhalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezen.

Frank Boeijen. Dat heet het Doe Iets. Nou, ik doe ook iets. Ik zit een radioprogramma te presenteren, als u het niet erg vindt. We gaan naar Jackson Brown. Een hele mooie ballad. Het is een beetje een triest liedje, maar het is zo wondermooi. Song for Adam.

Song for Adam. Wat een mooi liedje. Dat was Jackson Browne. Gouwe ouwe. Rood-wit-blauwe. Gerard Cox. En de herfst komt eraan. Het is weer voorbij, die mooie zomer.

gouden oude rood-wit-blauwe. Gerard Koks. En het is weer voorbij, die mooie zomer. We gaan naar Cat Stevens. Dit is ook een liedje wat gebruikt is voor een commercial, maar niet in de versie die ik mooi vind. Een heel andere versie als dat u nu te horen krijgt, maar de titel is wel hetzelfde. It's a Wild World. MUZIEK

Cat Stevens. Oh baby, baby, it's a wild world. En vorige week werd de volgende zanger 95 jaar, beste mensen. Ja, Freddie Quinn. Die gitaren und das Meer.

ik bedoel, je hebt mensen die zeemansliedjes zingen en die zelfs nog nooit met het pontje over het kanaal zijn geweest. Maar dit was een echte zeeman, hè? Freddie Quinn. En daarom klonk het uit zijn mond natuurlijk overtuigend en geloofwaardig. Die gitaren ontas meer de 95-jarige Freddie Quinn was dat. Dit zijn Sonny & Cher. Little man.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150.000 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is bij 80 aan tafel, het lunchprogramma van Radio 80.
6: En allemaal mee eten.
5: Presentatie Juriaan Kniezen.
7: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon plaat aan elkaar lullen.

0: dit was geen reclame voor hotdogs, dit melodietje. Het werd voor een snoepje gebruikt. Jawel, beste luisteraars. Al is Ingrid er even niet, toch even een liedje uit de musical. Hier is Johan Kaart, als het even kan.
1: De lieve heer heeft man en vrouw geschapen. De een is zwak, de ander is...

Ja, Johan Kaart uit My Fair Lady. Als het even kan. En hier is Barbara Streisand. Met op de achtergrond, in het achtergrondkoortje, niemand minder dan de Bee Gees. Ja, dat moet je ook wel voor elkaar zien te krijgen natuurlijk. Hè. I am a woman in love.

niks van. Dat is zo'n typisch geval, dacht ik, van hoe je dit bandje hebt geplaakt. Even een kopstaartconstructie, zoals het in vaktermen heet. Hier is Paul McCartney trouwens met The Wings. And it's just another day.

McCartney. En it's just another day. Het is vandaag een beetje wisselvallig, een beetje bewolkt af en toe. Af en toe een beetje zon, maar het zal wel overwegend droog zijn. Dat is dan weer het goede nieuws. Dit is Supertramp.

voor een one-man band vind ik dat het orkest niet gek klinkt. One-man band, Leo Sayer was dat. En dan nu After Tea, ja, de herfst komt er weer aan. En dan erachteraan de winter. En misschien valt er dan nog eens een pak sneeuw in mijn geboortestad. Dan ga ik zeker kijken.

0: Hoofdertje, Snowflakes on Amsterdam. Gouwe ouwe, rood-wit-blauwe heer Wim Sonneveld.
1: Nikkelen Nederlandse straatzanger, yeah!

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Wat bepaalt de Chaotica top 40 flashback generator? Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het team van Alkmaar Stoor VVV heeft de Rosemond Trofee ontvangen voor zijn belangrijke rol bij de Alkmaarse kaasmarkt. De medewerkers regelen achter de schermen onder meer de kaasmeisjesgroepen en het weeggedeelte. Ook springen ze bij als er tijdens de markt onverwacht iets misgaat. De prijs kwam voor het team als een verrassing. De trofee is vernoemd naar oud-burgemeester Kees Rosemond. De Alkmaarse gemeenteraad blijft verdeeld over het weren van supporters van Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ op 15 oktober. Verschillende partijen vroegen zich tijdens een spoeddebat af of Alkmaar onder druk stond van Amsterdam. Burgemeester Schouten ontkent dat en wijst op veiligheidsrisico's rond het verblijf van de supporters. Een voorstel om het besluit opnieuw te bekijken kreeg geen meerderheid. Wel blijft een veilig alternatief bespreekbaar. Een 39-jarige vrouw uit Rotterdam wordt mogelijk vrijgelaten uit haar voorarrest. Ze deed in januari een poging tot brandstichting bij Jeugd en Gezin aan de Winkelwaard in Alkmaar. Ook zou ze de nieuwe vriendin van haar ex-vriend uit Heer Hugo Waard ernstig hebben bedreigd. De reclassering ziet nog mogelijkheden voor begeleiding. Onder meer met een enkelband, behandeling en een verbod om in Noord-Holland te komen. De rechtbank beslist dinsdag of de vrouw vrijkomt. Verkeersdeskundigen maken zich grote zorgen om het viaduct in de A9 bij Uitgeest. Dat komt naar voren uit onderzoek van Follow the Money. Het viaduct uit 1957 is gebouwd met spanstaal. Door een slijtageproces dat verbrossing heet, kan deze constructie knappen. Extra gevaarlijk is dat het moeilijk is om te voorspellen of en wanneer dat gebeurt. Vorig jaar drong het ministerie al aan op de snelle vervanging van dit en 15 andere viaducten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezen.

Simon Garfunkel. Sound of Silence. Daar beginnen we niet aan. Het wordt niet stil op de radio. Maar dit is wel een heel mooi liedje. Randy Van Warmer. Just When I Need You Most.

soms heb je wel eens van die verzamelcd'tjes. Dan denk je, nou, moet ik die nou wel kopen? Dan kijk je goed. En dan is er zo'n heel mooi nummer op verdwaald, zoals dit. Just When I Need You Most. En dat was Randy Van Warmer. De Nederlandse vertaling van Milord. Ja, het origineel is natuurlijk van Edith Piaf. Maar ik vind deze versie toch ook wel heel erg goed, hoor.

De avond wordt al guur. Mijn hart is als een steen. De stad staat om me heen en wacht. Dit is het uur. Een voetstap op de gracht. Een schaduw, een gezicht. Ik doe mijn ogen dicht. Ik weet waarop ik wacht.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord.

Ja, de Nederlandse vertaling van Milord. Dat was Corrie Brokken. Dit kennen we nog wel, hè? Gene Pitney.

Johnny, 24 Hours from Tulsa. En hier is Dean Martin, ook lang geleden, maar een heel mooi liedje, Angel Baby.

Dean Martin, Angel, Baby. En hier is nog zo iemand die zo blij is met zijn geliefde. Chris Andrews en Pretty Belinda.

van muziekjes die gebruikt zijn voor jingles en commercials, sluit weer aan met Chris Andrews en Pretty Belinda. Deze had ik eigenlijk het vorige uur willen draaien, maar er was geen ruimte meer voor. Nou, doe hem nu eventjes. Laura Pausini, La Solitudine.

Rossini, La Solitudine. Ja, we zijn er weer, beste mensen. Het is weer het einde van Bij 80 aan tafel. Voor vandaag, althans. Ik hoop dat u volgende week weer luistert. En anders tot aanstaande donderdag bij de Flashback Show. Dag.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hij was zo'n 25 jaar presentator bij de VPRO-radio. Sprak talloze bekende artiesten van Nick Cave tot Tom Waits. Doseert pophistorie aan het Conservatorium van Amsterdam en werkt momenteel aan zijn derde boek. Dat gaat over zijn geboorteplaats Bergen en krijgt waarschijnlijk dezelfde titel als zijn pas gestarte One Man Rock and Roll Show. Montagnes sur Mer. Het kunstenaardorp uit zijn jeugd. Dat Jaap Boots met enige regelmaat terugdrijft naar de kust. Lijfelijk, maar vooral in zijn fantasierijke gedachten. In het markante huis met de pilaren verhaalt de bevlogen creatieveling over alles wat hem bezighoudt.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8 Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. LHBTIQ-inwoners in Noord-Holland-Noord zijn vaker open over wie ze zijn, maar voelen zich ook vaker onveilig. Dat blijkt uit een nieuwe GGD-peiling in opdracht van onder meer Alkmaar en Dijk en Waard. 65% voelt zich soms tot heel regelmatig onveilig op straat en 29% kreeg te maken met discriminatie. Ook het welzijn blijft een punt van zorg, vooral onder jongeren. Voor Alkmaar en Dijk en Waard zijn geen aparte cijfers bekend. Omwonenden van de Turfmarktbrug in Alkmaar zijn verbaasd dat lawaaiig onderhoud juist 's avonds en 's nachts wordt uitgevoerd. De brug wordt vanaf maandagavond onder meer gereinigd en gestraald. Er is een ontheffing verleend om 's avonds en 's nachts lawaai te maken. Volgens Stadswerk 072 is daarvoor gekozen voor de bereikbaarheid overdag van de Schelphoekbuurt. Het meest lawaaiige werk stopt uiterlijk om 11 uur 's avonds. 's Nachts wordt er dan alleen geschilderd. Het Castricumse College betreurt hoe 9 statushouders uit Limmen vorige week zijn behandeld. Zij moesten hun tijdelijke woning aan de Oosterzijweg in Limmen verlaten en hoorden pas op het laatste moment waar ze terecht konden. Wethouder Judith Schram noemt dat spijtig en naar. 3 oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over hoe de chaos kon ontstaan en hoe de gemeente herhaling voorkomt. Atletiekvereniging Hilas wil graag verhuizen, maar het Alkmaarse college ziet dat niet zitten. Verhuizing kost zeker 8 miljoen euro, terwijl onderzoek uitwijst dat Hilas nog door kan groeien aan de Havingastraat. Wanneer de club renovatie en opwaardering kan verwachten, is nog niet duidelijk. Hilas mag nu geen officiële wedstrijden organiseren vanwege gebreken. De atletiekclub en de gemeente gaan in gesprek over de toekomst. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na een succesvolle pilot in Bergen reist het creatieve programma Boetseren Muziek door naar Egmond aan Zee. Op 29 oktober kunnen maximaal 17 deelnemers gratis aan de slag met klei en muziek bij Post aan Zee. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 oktober van 1 uur 's middags tot 3:30. Op het adres Voorstraat 82A in Egmond aan Zee. Aanmelden kan via www.actievindbergen.nl. Er is ruimte voor maximaal 17 deelnemers.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Raus verkozen. Als voorzitter kan Raus bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam-West en knooppunt Amstel 6 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van Willigen speelt op 11 oktober in Hoefoverslot aan de Slotweg 42. De band gooit het roer om en brengt nu semi-akoestische muziek met meerstemmige zang. De toegang is gratis.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf 25 euro aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
5: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
2: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buitencentrum Schoolse Duinen krijgt geen geld van de provincie om open te kunnen blijven. Dat laat gedeputeerde Staten weten na vragen van de SP. Gedeputeerde Staten betreurt dat Staatsbosbeheer het buitencentrum wil sluiten, maar stelt dat de provincie geen rol speelt in de exploitatie en natuureducatie. Het is nog niet duidelijk of buitencentrum Schoolse Duinen ook echt dicht gaat. Hier worden nog gesprekken over gevoerd. Van maandag 12 tot en met zaterdag 17 oktober worden sporen rond station Uitgeest vernieuwd. Tegelijkertijd vervangt ProRail een spoorwegovergang in Assendelft. Treinen op het traject Alkmaar-Amsterdam rijden om via Haarlem, behalve op vrijdag 16 oktober, want dan is ook treinverkeer tussen Uitgeest en Alkmaar. De NS zet bussen in. Reizigers moeten volgende maand rekening houden met nog veel meer werk aan het spoor. De Alkmaarse gemeenteraad blijft verdeeld over het weren van supporters van Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ op 15 oktober. Verschillende partijen vroegen zich tijdens een spoeddebat af of Alkmaar onder druk stond van Amsterdam. Burgemeester Schouten ontkent dat en wijst op veiligheidsrisico's rond het verblijf van de supporters. Een voorstel om het besluit opnieuw te bekijken kreeg geen meerderheid. Wel blijft een veilig alternatief bespreekbaar. Omwonenden van de Turfmarktbrug in Alkmaar zijn verbaasd dat lawaaiig onderhoud juist 's avonds en 's nachts wordt uitgevoerd. De brug wordt vanaf maandagavond onder meer gereinigd en gestaald. Er is een ontheffing verleend om 's avonds en 's nachts lawaai te maken. Volgens Stadswerk 072 is daarvoor gekozen voor de bereikbaarheid overdag van de Schelphoekbuurt. Het meest lawaaiige werk stopt uiterlijk om 11 uur 's avonds. 's nachts wordt er dan alleen geschilderd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hospice De Brechthoeve aan de Voorweg in Schorrel opent op zaterdag 10 oktober de deuren voor iedereen die wil zien hoe het er van binnen uitziet. Het open huis is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N200 valt op Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dinsdagmiddag. Het is 6 oktober van het jaar 2026. We openen de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag met Mika Paris en My One Temptation. We zijn tot 6 uur bij je om jouw dag prettig af te sluiten. Misschien je werkdag of je gewoon een vrije dag. Het maakt allemaal geen bal uit. Het is buiten nog steeds mooi weer. Het is maar een paar dagen nog. Dan gaat het weer echt omslaan en gaan we naar de echte herfst toe. Ja, het is nou helemaal niet anders. Dit is Isabel Usher en niemand wil een popster zijn. Nogmaals, tot de 6 uur is dit de Good Afternoon Show.

0: Niemand wil een popster. Isabel Usher hoor je zojuist voorbij komen. We gaan terug in de tijd. Doen we met een singeltje. Ja, ouderwets vanaf vinyl. 45 toeren. Hier is Albano en Ramina Power. En Felicita.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl. Op Radio 80. In de Good Afternoon Show.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Elysian Aircraft werkt aan een elektrische passagiersvliegtuig voor vluchten tot 1000 kilometer. Het bedrijf uit Hoofddorp won daarmee de ondernemingsverkiezing in Noord-Holland in de categorie De Belofte.

Blackstreet samen met Dr. Dre en No Diggity in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duistreek. En we dalen af in de tijd. Gaan we doen naar de jaren 70. Eind jaren 70. Toen was daar Chicago met Street Player. En de sample zul je vast

Het meisje met een hanekam. Wauw, wauw, wauw uit de jaren 80. En de Man Mountain in de Good Afternoon Show. Op deze dinsdagmiddag. Nu met Ariana Grande. Hier is Petal.

0: Ochtendshow. Tot zo na de break en headlines.
1: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
2: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
3: De jaren 70.
2: De jaren 80.
3: De jaren 80.
2: De jaren 90.
3: De jaren 90.
2: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
3: Hit Dossier.
2: Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A6 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer met 10 minuten op onthoud ook. En tenslotte de N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buitencentrum Schoolse Duinen krijgt geen geld van de provincie om open te kunnen blijven. Dat laat gedeputeerde Staten weten na vragen van de SP. Gedeputeerde Staten betreurt dat Staatsbosbeheer het buitencentrum wil sluiten, maar stelt dat de provincie geen rol speelt in de exploitatie en natuureducatie. Het is nog niet duidelijk of buitencentrum Schoolse Duinen ook echt dicht gaat. Hier worden nog gesprekken over gevoerd. Het college van Heilo wil geen nieuw onderzoek naar het geluid dat vanaf de A9 komt. Vanuit de raad kwam kritiek op eerder onderzoek, omdat veel gemeten uren niet meetelden vanwege verstoringen. Nieuw onderzoek duurt 10 maanden en zal volgens onderzoeksbureau Peuts geen wezenlijk ander resultaat opleveren. Het college van Heilo geeft aan dat een eventuele geluidswal met zonnepanelen kan worden opgenomen in de plannen voor de Boekelermeer. LHBTIQ-inwoners in Noord-Holland-Noord zijn vaker open over wie ze zijn, maar voelen zich ook vaker onveilig. Dat blijkt uit een nieuwe GGD-peiling in opdracht van onder meer Alkmaar en Dijk en Waard. 65% voelt zich soms tot heel regelmatig onveilig op straat en 29% kreeg te maken met discriminatie. Ook het welzijn blijft een punt van zorg, vooral onder jongeren. Voor Alkmaar en Dijk en Waard zijn geen aparte cijfers bekend. Het Castricumse College betreurt hoe 9 statushouders uit Limmen vorige week zijn behandeld. Zij moesten hun tijdelijke woningen aan de Oosterzijweg in Limmen verlaten en hoorden pas op het laatste moment waar ze terecht konden. Wethouder Judith Schram noemt dat spijtig en naar. 3 oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over hoe de chaos kon ontstaan en hoe de gemeente herhaling voorkomt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Motor, Dancing in the Moonlight. Ja, je kan het je eigenlijk niet voorstellen, maar hij is al 26 jaar oud, deze plaat. Hè? Officieel is hij nog veel ouder. Hij komt uit de jaren 60 en Toploader heeft er een grote hit van gemaakt, toen in 2000. We gaan nu luisteren naar Marillion. Dit is Cover My Eyes, Pain in Heaven. In de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

tijd werden hitparades bepaald door het aantal verkochte cd's. Maar dat raakte toen al een beetje uit natuurlijk. En dit was het eerste nummer waarvan ze uitgingen. De hoeveel de downloads ze waren. En hoe vaak je op YouTube werd gedraaid. En naar aanleiding van dat kwam je in de hitparade terecht. Ja, het zijn van die kleine feitjes om te weten. We gaan terug naar de jaren 80 met de Bananarama. I Heard a Rumor.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De wintertijd komt er weer aan. Maar wanneer moet je je klok precies verzetten? En gaat de klok nou vooruit of achteruit? In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2026 gaat de wintertijd in. Dat betekent een uurtje extra slaap.

Een groot feest met de bankzitters en Robert van Hemert. Je hoorde Rapido in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag bij Radio 80. We gaan richting Volendam met Dick en Simon. Hier is een nieuwe dag.

All Saints en de Booty Call hier bij Radio 80. Voor de kust en de Uitstreek. Hey, we gaan ons opmaken voor het dienst van 5 uur. We gaan nog niet naar huis toe hoor. Boney M zingt wel Gotta Go Home. Maar wij hebben zometeen nog een uurtje te gaan tot aan 6 uur. En dan komen nog heel veel mooie platen voorbij. Dus mijn tip is, laat de radio lekker aanstaan om jouw dag prettig af te sluiten.

0: music.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. Hij gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland verloopt de avondspits vrij gebruikelijk met vooral dagelijkse files die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Knoopend Burgerveen 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Badhoevedorp en het Rotterpolderplein 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. De N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein ook 10 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de N230 Utrecht richting Maarsen. Voor Maarsenbroek staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Good afternoon met Bart.

Na zo'n lange werkdag is het toch weer prettig als je hem weer mag afsluiten. Hey, you're the Mick Jagger and Let's Work. Dit is de Good Afternoon Show om jouw werkdag prettig af te sluiten. Met mooie plaatjes en je naar het diner toe te werken als het ware. Met mooie muziek. Zoals deze van de Lost Frequencies. Hier is Live It All bij Radio 80.

0: ontspanning. Dit is de Good Afternoon Show.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit.

Spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: zing een liedje voor.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost, Frans, maar zing voor me.

Lange Frans, met de helaas veel te vroeg overleden Bergenees T. Lau. En zing voor me. Bij Radio 80 voor de kust en Duimstreek. We gaan aan wat vrolijkers toe. Een vrolijk liedje uit de film The Spy Who Shagged Me van Austin Powers mocht Madonna de titelsong verzorgen. En dat werd Beautiful Stranger in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de kust en Duimstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen en tieners kunnen elke donderdagmiddag zelf kunst maken in Art Gallery De Bank aan het plein 29 in Bergen. Beeldend kunstenaar Judith Xera begeleidt de ateliermiddagen. Het atelier Xera zit in de Art Gallery De Bankplein 29 in Bergen. De les voor kinderen tot 12 jaar loopt elke donderdag van 3:15 tot 4:30. Die voor tieners van 12 jaar van 4:50 tot 6:10. Een middag kost €12,50 per keer. Meer informatie staat op www.xerska.nl.

We namen je mee terug naar de jaren 70 met het Duitse Harpo. Scoorde één hit in Nederland en dat was deze Movie Star, maar wel een hele leuke. Het gaat over Merlin Mambro. Dat liedje, dan weet je dat in ieder geval, die toen Norma Dean heette. En bracht de tijd alweer op 7 minuten voor 5:30 in de Good Afternoon Show. En zo vliegt de tijd alweer voorbij. We gaan het eten, we de pannetjes op de gas zetten. We gaan zo meteen lekker eten. Ondertussen draai ik de plaatjes voor je terwijl je aan het koken bent. Zoals deze van The Flirts. Hier is Passion.

0: tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal, korfbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland redelijk gebruikelijk, met vooral wat dagelijkse files. De meeste hebben 5 tot 10 minuten oponthoud. Eigenlijk allemaal, kan ik beter zeggen. Zoals de A7 om te beginnen, Zaanstad richting Hoorn. Bij Averhoorn 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A7 Hoorn richting Heerenveen. Tussen Wieringenwerf en Breesanddijk 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en het Trottenpolderplein 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Koedijker Vlotbrug is van maandag 12 tot en met donderdag 16 oktober gesloten voor fietsers en voetgangers. Tijdens de herfstvakantie worden controles uitgevoerd en ondergaat de balansinstallatie een grote onderhoudsbeurt. Ook worden diverse houten onderdelen van de Koedijker Vlotbrug vervangen. Fietsers en voetgangers moeten van 12 tot en met 16 oktober om via de Vlielandbrug of de Rekervlotbrug. Van maandag 12 tot en met zaterdag 17 oktober worden sporen rond station Uitgeest vernieuwd. Tegelijkertijd vervangt ProRail een spoorwegovergang in Assendelft. Treinen op het traject Alkmaar-Amsterdam rijden om via Haarlem, behalve op vrijdag 16 oktober, want dan is ook treinverkeer tussen Uitgeest en Alkmaar. De NS zet bussen in. Reizigers moeten volgende maand rekening houden met nog veel meer werk aan het spoor. Het team van Alkmaar Store VVV heeft de Rosemond Trofee ontvangen voor zijn belangrijke rol bij de Alkmaarse kaasmarkt. De medewerkers regelen achter de schermen onder meer de kaasmeisjesgroepen en het weeggedeelte. Ook springen ze bij als er tijdens de markt onverwacht iets misgaat. De prijs kwam voor het team als een verrassing. De trofee is vernoemd naar oud-burgemeester Kees Rosemond. Een 39-jarige vrouw uit Rotterdam wordt mogelijk vrijgelaten uit haar voorarrest. Ze deed in januari een poging tot brandstichting bij Jeugd en Gezin aan de Winkelwaard in Alkmaar. Ook zou ze de nieuwe vriendin van haar ex-vriend uit Herugowaard ernstig hebben bedreigd. De reclassering ziet nog mogelijkheden voor begeleiding, onder meer met een enkelband, behandeling en een verbod om in Noord-Holland te komen. De rechtbank beslist dinsdag of de vrouw vrijkomt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

gewoon zo'n lekkere niks aan de hand jaren 80 feel good plaat. Boy Crazy and That's What Love Can Do hier bij Radio 80. Om even 7 minuten over 5:30 op deze dinsdagmiddag. Nu met Zoekero. Hij deed het ooit een keer samen met Ilse de Lange. En dat resulteerde in deze mooie plaat Blue.

Leffert en Casanova bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek in de Good Afternoon Show. Op deze toch prettige dinsdagmiddag. De temperaturen zijn nog steeds aangenaam. Alhoewel, verderop in de week wordt het allemaal een beetje minder. Dan gaat het echt herfstdag worden. Maar tot die tijd genieten we van alles om ons heen. En ook van de mooie platen, zoals deze van Douwe Bob. Hier is Note to Self.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het schaatsseizoen op de ijsbaan De Meen start vrijdag 16 oktober. De opening valt in de herfstvakantie en wordt gevierd met het Alkmaarse IJsplein. Een middag speciaal voor gezinnen. Nieuw dit seizoen is dat De Meen op veel vrijdagavonden geopend blijft tot 22:30 's avonds.

0: TBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt supersimpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel dagelijkse files in Noord-Holland die niet al te veel vertraging veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Badhoevedorp en het Rotterpolderplein 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 tussen Watergraafsmeer en Slotervaart 8 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. Verder valt op de N200 Zandvoort richting Amsterdam, tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N520 Nieuw-Vennep richting Badhoevedorp, tussen Hoofddorp en Badhoevedorp 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
4: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
3: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, dat koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging nog in Noord-Holland op de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Meidrecht en de aansluiting met de N196. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandelingen van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Het is weer dinsdagavond. Tijd voor 2 uur lang de allerlekkerste muziek en het regionieuws. Bart Verhulst in de wereld die Verhulst heet.

Lexington. What lies ahead hier bij Radio 80. Tijd om te luisteren naar UB40. Dit is Here I Am, Come and Take Me. In de wereld die voor ons deed.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartjemeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
2: Alleen met uw steun kan het Bartjemeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartjemeusfonds.nl.
3: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De 39-jarige vrouw die in januari van dit jaar brand probeerde te stichten bij Jeugd en Gezin aan de Winkelwaard in Alkmaar, komt voorlopig vrij. Ze krijgt een enkel band, staat onder toezicht van de reclassering en mag niet in Noord-Holland komen. De vrouw wordt ook verdacht van het bedreigen van de nieuwe vriendin van haar ex in Heer Hugo Waard en een mishandeling op Texel. Ze zat sinds de poging tot brandstichting vast. Buitencentrum Schoorse Duinen krijgt geen geld van de provincie om open te kunnen blijven. Dat laat gedeputeerde Staten weten na vragen van de SP. Gedeputeerde Staten betreurt dat Staatsbosbeheer het buitencentrum wil sluiten, maar stelt dat de provincie geen rol speelt in de exploitatie en natuureducatie. Het is nog niet duidelijk of buitencentrum Schoorse Duinen ook echt dicht gaat. Hier worden nog gesprekken over gevoerd. De Koedijker Vlotbrug is van maandag 12 tot en met donderdag 16 oktober gesloten voor fietsers en voetgangers. Tijdens de herfstvakantie worden controles uitgevoerd en ondergaat de balansinstallatie een grote onderhoudsbeurt. Ook worden diverse houten onderdelen van de Koedijker Vlotbrug vervangen. Fietsers en voetgangers moeten van 12 tot en met 16 oktober om via de Vlielandbrug of de Rekervlotbrug. De Alkmaarse gemeenteraad blijft verdeeld over het weren van supporters van Hapoel Beersheva bij de wedstrijd tegen AZ op 15 oktober. Verschillende partijen vroegen zich tijdens een spoeddebat af of Alkmaar onder druk stond van Amsterdam. Burgemeester Schouten ontkent dat en wijst op veiligheidsrisico's rond het verblijf van de supporters. Een voorstel om het besluit opnieuw te bekijken kreeg geen meerderheid. Wel blijft een veilig alternatief bespreekbaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Je gaat vanzelf meezingen. Wat een mooie plaat, hè? André Hazes en een vriend hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. In de wereld die voor ons deed op jouw dinsdagavond, op deze mooie dinsdagavond nog. De temperaturen gaan aan het eind van de week de andere kant op. Dan wordt het echt herfstig. Laten we nu nog even genieten van het mooie weer met mooie muziek. Hier is Justin Timberlake en Take

en Hurt Me bij Radio 80. We dalen af naar de jaren 80. Gaan we doen met Lionel Richie, ooit de voorman van de Commodores. Ging later solo verder en scoorde daarna nog veel meer hits. Dit is er eentje van, Dancing on the Ceiling.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Tegels die u uit uw tuin verwijdert en vervangt door groen, halen we gratis aan huis op met de tegeltaxi. Door tegels te vervangen voor groen zorgen we ervoor dat regenwater beter in de grond zakt. Dat voorkomt wateroverlast bij heftige buien. Ook blijft het koeler op warme dagen en wordt onze gemeente een fijnere plek om te leven voor mens en dier. U kunt zich tot 19 oktober tot 12 uur aanmelden. U kunt uw Big Bag ophalen op 28 of 29 oktober. De tegeltaxi komt langs op een moment vanaf 11 november 2026.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Mountains.
1: De Nits en de Dutch Mountains hier bij Radio 80. In deel 2 van De Wereld Die Voor Ons Deed, we zijn tot 10 uur bij je om je oren te verwennen met fijne plaatjes. Zoals deze van Taylor Swift. Hier is Patient Zero.

samen met Kodo en Aanzoek zonder ringen hier in de wereld die voor ons deed. Op jouw dinsdagavond bij Radio 80. Dan gaan we nu luisteren naar Sam Fender, deed het samen met Olivia Dean. Leuke plaat, hier is Remy in.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Op de Kennemerstraatweg in Heiloo is dinsdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing. De jonge man reed achter op een auto en is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond, maar was behoorlijk van slag. De politie bracht haar met haar auto naar huis. De zwaar beschadigde scooter is eveneens door de politie thuisgebracht. Buitencentrum Schoorse Duinen krijgt geen geld van de provincie om open te kunnen blijven. Dat laat gedeputeerde Staten weten na vragen van de SP. Gedeputeerde Staten betreurt dat Staatsbosbeheer het buitencentrum wil sluiten, maar stelt dat de provincie geen rol speelt in de exploitatie en natuureducatie. Het is nog niet duidelijk of buitencentrum Schoorse Duinen ook echt dicht gaat. Hier worden nog gesprekken over gevoerd. Van maandag 12 tot en met zaterdag 17 oktober worden sporen rond station Uitgeest vernieuwd. Tegelijkertijd vervangt ProRail een spoorwegovergang in Assendelft. Treinen op het traject Alkmaar-Amsterdam rijden om via Haarlem. Behalve op vrijdag 16 oktober, want dan is ook treinverkeer tussen Uitgeest en Alkmaar. De NS zet bussen in. Reizigers moeten volgende maand rekening houden met nog veel meer werk aan het spoor. Het team van Alkmaar.

Alkmaarstoor VVV heeft de Rosemond-trofee ontvangen voor zijn belangrijke rol bij de Alkmaarse kaasmarkt. De medewerkers regelen achter de schermen onder meer de kaasmeisjesgroepen en het weeggedeelte. Ook springen ze bij als er tijdens de markt onverwacht iets misgaat. De prijs kwam voor het team als een verrassing. De trofee is vernoemd naar oud-burgemeester Kees Rosemond. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Roxy Dekker en The Satisfier hier bij Radio 80. We dalen af naar de jaren 80. Gaan we doen met de familie Womack. Ze noemen zich Womack en Womack. Scoorde het nummer 1 in die tijd. En dat was deze Teardrops in de wereld die verhulst deed bij Radio 80.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hoe prettig en veilig is het om te lopen in de gemeente Bergen? Doe mee aan de Nederlandse voetgangersmonitor en deel uw ervaringen. U kunt de vragenlijst invullen van 31 augustus tot en met 25 oktober 2026. De Nederlandse voetgangersmonitor onderzoekt hoe mensen in Nederland lopen en wandelen. De vragenlijst gaat onder meer over de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en onderhoud en over waar lopen prettig is en waar het beter kan. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Onder de deelnemers worden door de organisatie 5 bol.com-bonnen van €100 verloot. Deel uw ervaring en vul de vragenlijst in via de Nederlandse Voetgangersmonitor.

Danny Swims, Mr. Know-It-All. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was de Wereld die Verhulst heet, de editie van 6 oktober. Voor zometeen slaap lekker, morgen gezond weer op. En bedenk, dan zitten we alweer op de helft van de werkweek. Ik zend de Rolling Stones met Anybody See My Baby.

0: music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
7: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
6: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na een succesvolle pilot in Bergen reist het creatieve programma Boetseren in Muziek door naar Egmond aan Zee. Op 29 oktober kunnen maximaal 17 deelnemers gratis aan de slag met klei en muziek bij Post aan Zee. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 oktober van 1 uur 's middags tot 3:30. Op het adres Voorstraat 82A in Egmond aan Zee. Aanmelden kan via www.actievindbergen.nl. Er is ruimte voor maximaal 17 deelnemers.

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

wil er niemand me vertellen.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Op de Kennemerstraatweg in Heiloo is dinsdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing. De jonge man reed achterop een auto en is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond, maar was behoorlijk van slag. De politie bracht haar met haar auto naar huis. De zwaar beschadigde scooter is eveneens door de politie thuisgebracht. Een 24-jarige Alkmaarder die wordt verdacht van doodsbedreigingen en een poging tot afpersing van agenten, komt vrij. De rechtbank heeft zijn voorarrest beëindigd. Hij zou agent hebben gedreigd te doden als ze geen 10.000 euro betaalde. De man ontkent. Hij bleef tot zijn rechtszaak liever vastzitten dan zich aan allerlei voorwaarden te houden. Maar volgens de rechtbank dreigt zijn voorarrest dan langer te duren dan de celstraf die hij waarschijnlijk krijgt. Het college van Heiloo wil geen nieuw onderzoek naar het geluid dat vanaf de A9 komt. Vanuit de raad kwam kritiek op eerder onderzoek, omdat veel gemeten uren niet meetelden vanwege verstoringen. Nieuw onderzoek duurt 10 maanden en zal volgens onderzoeksbureau Peuts geen wezenlijk ander resultaat opleveren. Het college van Heiloo geeft aan dat een eventuele geluidswal met zonnepanelen kan worden opgenomen in de plannen voor de Boekelermeer. LHBTIQ-inwoners in Noord-Holland-Noord zijn vaker open over wie ze zijn, maar voelen zich ook vaker onveilig. Dat blijkt uit een nieuwe GGD-peiling in opdracht van onder meer Alkmaar en Dijk en Waard. 65% voelt zich soms tot heel regelmatig onveilig op straat en 29% kreeg te maken met discriminatie. Ook het welzijn blijft een punt van zorg, vooral onder jongeren. Voor Alkmaar en Dijk en Waard zijn geen aparte cijfers bekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Uitgaansagenda.
1: Vier kunstenaars exposeren in Galerie De Kapberg. Hun uiteenlopende disciplines, van sculptuur en sieraden tot schilderkunst en gemengde techniek, komen samen in een expositie waarin vorm, materiaal, herinnering en experiment centraal staat.

Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.